wijken, kiki miki. Prima oli in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen naar oli her, kiki miki. Oli binnen mij bel, kiki miki. Ket zal uwe lijken, kiki miki. Ja, rat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki. Kolen middag in ons kala, kiki miki.